0: Young Money.
1: Radio Amerika.
2: Wij weten waarom jij luistert.
1: Omdat wij weten wat jij wilt.
2: Dit is Radio Amerika.
3: Hey girls. Hey boys. Superstar DJs.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.

Altijd en overal. Altijd en overal. De beste muziek op jouw Radio Amerika. Yeah.

0: gold in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: top 3.
1: We maken tegenwoordig ook overal remixen van, hè? Ja, als je dit hoort.
2: Rotterdam, de muziek van de stad.
3: Tom's Lunch Break. Je lunch is nooit meer hetzelfde.
2: Radio Amerika.
4: I used to be so happy, but without you here, I feel so low. I watch you as you left, but

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met vooral drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel. 6 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. 10 kilometer file en daar is de vertraging een kwartier.

op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden

0: Derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang met vooral drukte op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein 10 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Er wordt een vrachtwagen geborgen, de rechterrijstrook is dicht. En op de A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Hilversum 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier.

0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende 9 kilometer met een kwartier vertraging. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer. Met ook daar een kwartier op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A15, de Gorkum richting Nijmegen. Tussen Elst en Bemmel nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open.

0: en diverse radioportals. Dit is Radio Amerika.
1: Het was weekend en ik keek eens in een ochtendblad.
2: Oelalala.
1: Ik ben niet moeders mooiste, maar je wilt toch wat?
2: Oelalala.
1: De contact, advertenties, dus maar doorgestoeid.

0: zal nooit met een foto in de Playboy staan.
1: Oelalala.
0: Of als Miss Holland door het leven gaan.
1: Oelalala.
0: Maar die glimlach om je mond heeft mij geraakt.
1: Oelalala.
0: En de volgende afspraak was al snel gemaakt.
1: Oelalala.
0: We hebben nu samen kinderen grootgebracht.
1: Oelalala.
0: Maar allemaal zo lelijk als de nacht.

0: geen oogkleppen bestonden, had ik ze zelf redelijk van dichtbij. Wat ben je lelijk
1: van dichtbij?
0: Nee, you have a lekker smoeltje.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht, is nog niet duidelijk.

0: hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: just a fool for a love song and a lie. She is just a fool for a love song and a lie.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika, Rotterdam. Rotterdam.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Vooral het verkeer krijgt daar last van. Code geel geldt tot middernacht. Vannacht gaat de wind weer liggen. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. De Amerikaan gaat nu in quarantaine in een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of ook hier sprake is van een nieuwe besmetting. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Volgens spoorbeheerder ProRail negeren jongeren vaak de rode waarschuwingslichten en de slagbomen. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon zijn daar de oorzaak. Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren waarschuwen voor de gevolgen. Bij gevaarlijke spoorwegovergangen zijn flitscamera's geplaatst. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor deze zogenoemde vooruitpas Amersfoort. Met die pas kunnen ze vanaf 1 juli tot eind van dit jaar gratis met de trein. NS geeft 1000 van deze passen uit. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu op. Op de A2 van Eindhoven naar de Belgische grens staat nog file tussen Maastricht Airport en Maastricht Zuid. 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. A20 vanuit Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kant vanaf knooppunt Terbrechtseplein via de zuidkant van Rotterdam over de A16, A15 en de A4. A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen knooppunt Ressen en het Gelredoom 7 kilometer. En daar is de vertraging 20 minuten.
4: Hey, goeiemorgen. Non-stop muziek. Radio Amerika.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat nog file tussen Elslo en Maastricht. 12 kilometer met een kwartier vertraging. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een auto met pech. Er is daar één rijstrook dicht. En op de A20 van Gouda naar Rotterdam, tussen Rotterdam-Alexander en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij.

0: gebeurt in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Vooral het verkeer krijgt daar last van. Code geel geldt tot middernacht. Vannacht gaat de wind weer liggen. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. De Amerikaan gaat nu in quarantaine in een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of ook hier sprake is van een nieuwe besmetting. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Volgens spoorbeheerder ProRail negeren jongeren vaak de rode waarschuwingslichten en de slagbomen. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon zijn daar de oorzaak. Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren waarschuwen voor de gevolgen. Bij gevaarlijke spoorwegovergangen zijn flitscamera's geplaatst. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor deze zogenoemde vooruitpas Amersfoort. Met die pas kunnen ze vanaf 1 juli tot eind van dit jaar gratis met de trein. NS geeft 1000 van deze passen uit. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.

minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A32 van Heerenveen naar Meppel. Daar staat file door het ongeluk op de A28. Tussen Meppel en knooppunt Langhorst 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Maandag.

Zo, het weekend zit er weer op. Het is weer maandag. En dit is weer een heerlijk uurtje met Op de Koffie, Betty Boo en Doing the Do. Nou, lekker nummertje hoor. Jimmy Frey.

0: Jimmy Frey. En Yet I Know. Ja, iedereen die weet het een beetje. Hé, hey, zeg. Voor de laathuishebbers een hele goede morgen. We gaan een nummertje draaien van Nino Ferrer. En Agatha. En dit nummertje is ooit eens een keertje ook in het Nederlands gemaakt door André van Duin. En die gebruikte het ook nog wel eens op een singeltje dat heette Verknipt. Maar dit is het origineel.
1: Je me range les ongles depuis que j'ai cessé de fumer. Je n'y vois rien, je n'ai pas

En Jamie Hero, die kennen we natuurlijk van het nummertje Hurt. Maar dit was You're I'm My Special Angel. Het is echt een nummertje om lekker bij onderuit te zakken. Nou, Alex Warren. Fever Dream.

De Fever Dream van Alex Warren. Lekker hoor. Naar nummertje uit de jaren 80 van Frida. I know there's something going on.

Frida, en die kunnen we natuurlijk allemaal uit het groepje ABBA. Ja, Frida die is toen solo gegaan en Agneta, Benny en Bjorn. We hebben er maar heel weinig verder van gehoord. Maar van deze man hebben we natuurlijk een heleboel gehoord. Marco Borsato. En je hoeft niet naar huis vannacht. Nee, je mag blijven.

0: In 1978 had ze een betere hit natuurlijk met One For You en One For Me. We gaan eens even kijken hoe het is op onze snelwegen.
1: De gezelligste en lekkerste muziek.
2: De gezelligste en lekkerste muziek.
1: Hoor je hier bij Op de Koffie met Rinus van der Meer.
2: Rinus van der Meer.
3: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
1: De gezelligste en lekkerste muziek.
2: De gezelligste en lekkerste muziek.
1: Hoor je hier bij Op de Koffie met Rinus van der Meer.
2: Rinus van der Meer.

Wes. En die kennen we nog wel van dat hele mooie nummer. Alleen. Maar dit is Awa Awa. Wat het betekent, ik weet het wel. Ik weet het echt niet. Awa Awa. Ik ga het zo eens eventjes opzoeken. Maar eerst eventjes Douwe Bob en welkom to Owl Casting. Ja, dat hoort er ook bij natuurlijk in Op de Koffie.

I'd rather go blind van Chicken Jack. Oh, Pet Shop Boys. En de Domino Dancing. Ja, ik hoorde ze ineens, olé, olé. Ja, dan moeten we even wachten. He. Het is 11 minuutjes over 10:30.

De Pet Shop Boys en all day, Domino Dancing. We gaan even naar het jaar, eens even kijken hoor, wat jaar gaan we eigenlijk, want ja, ik zit altijd wel te brabbelen, maar we gaan naar het jaar 2005. Doen we dit nummer? Yeah. Out of Control, 50 Cent. Yeah.

Joost Lofgren. En wie was die andere nou ook alweer? Oh, natuurlijk Bruce Springsteen. Ja, het is eigenlijk een nummertje wat je eigenlijk in februari hoort draaien. Ja. Ik draai het nu gewoon omdat ik het gewoon een mooi nummer vind. Deze is ook lekker. David Christie. En Stedelop. Zullen we zeker doen.

Lekker nummertje van David Christie. En Saddle Up bracht ons een beetje naar de tijd van, ja, 11 uur. Dus we hebben er nog eentje. En dan gaan we naar het nieuws weer. En als het er is, het verkeer op de Nederlandse autowegen. Maar eerst eventjes dit lekkere nummer van G-Balvin. En Mi Gente.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. De voorbije decennia onderzocht het Cold Case Team veel informatie, tips en aanknopingspunten. Toch heeft het niet geleid tot het beantwoorden van de vraag waar Tanja Groen is en wat er is gebeurd. Het OM laat daarom in een persbericht weten dat het onderzoek na 33 jaar is afgerond. Vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. De komende 2 weken zijn BOA's in het Vondelpark aanwezig om bestuurders van fatbikes te waarschuwen. Er worden dan nog geen boetes uitgedeeld. Over 2 weken is het gedaan met de coulance. Fiets je dan op een fatbike door het Vondelpark, dan kun je rekenen op een prent van €115. In verband met de kans op harde windstoten heeft het KNMI voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. Vannacht gaat de wind weer enigszins liggen. Code geel geldt daarom tot middernacht. De NS gaat een proef houden met 1000 passen voor Amersfoorters met een laag inkomen. Met deze zogeheten vooruitpas Amersfoort kunnen ze vanaf 1 juli een half jaar gratis met de trein. Inwoners van Amersfoort met een laag inkomen kunnen zich bij hun gemeente aanmelden voor zo'n pas. De NS gaat er 1000 verstrekken. In het nieuwe jaar worden de resultaten en bevindingen onderzocht. Het weer. Vanmiddag gaat het stevig waaien en er vallen verspreid ook enkele regenbuien bij een matige noordenwind. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tussen

Trance, The Army. Dance Little Sister. Bracht de tijd op 6 minuutjes over 11. En we hebben natuurlijk ook Nederlandstalige muziek en daar is dit een van. Zoey, en sluit me in je armen.

eruit. Me in je armen van Zoey. Was lekker. Eventjes een Nederlands zaagje. Het is Happy Mondays. Ja, dat is er natuurlijk vandaag. Maar ik zal toch eens eventjes pakken met een beetje

Days en het heerlijke nummer Step On. En dan allemaal bij Tussen Koffie en Lunch. We gaan richting de lunchtafel van de heer Tom Jacobs. Davina Mitchell heb ik hier klaarstaan. En dat hele lekkere nummer Skywalk. En dat is een nummer uit 2019, als ik het goed heb. Nou ja, dat goed, dat maakt niet uit.

Davina Mitchell en Skyward. Ja, de laatste tijd maakt ze wel hitjes, maar het worden geen grote hitjes. Ze blijven een beetje allemaal rondhangen in die Nederlandse tipraden. En dat vind ik toch wel een beetje jammer. Er zitten best wel mooie nummers bij. Hier is Sade. When I'm going to make it.

The Jacksons. And Show You The Way To Go. Ja, natuurlijk allemaal kindertjes van Joe Jackson. En die kunnen we natuurlijk ook allemaal, hè. Joe Jackson. Na, na, na, na, na, na, na. Je hoorde dus Michael. Jermaine. Maar dit is natuurlijk in de show.

People Play van Inner Circle. Ja, wat ik er net zei over Joe Jackson, dat is natuurlijk niet de Joe Jackson, de zanger. Maar hun vader heet Joseph. Joseph Jackson. En dit is Theo Vanis. As Long As It Love. En hoe lang is het geleden dat ik dit nummer gehoord heb? En zelf gedraaid heb. Een hele tijd geleden.

0: Φάνης. Μην ξεχαθένεις για να καλαμαρία. As long as it love. Dan gaan we nu even kijken hoe druk het is op de Nederlandse autowegen. Hier is de ANWB met de verkeersinformatie.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Sabina Carpenter, Bring Your Love. Ja, gaan we nu eventjes door met een nummertje van Bon Jovi. Het is een beetje een lang nummer. Een nummer van 6,5 minuut. Hier is The Bed of Roses.

Oh, wat een mooi nummer. The Bed of Roses van Guns... Oh nee, nee, Guns N' Roses, kom ik daar nou weer op. Van Bon Jovi natuurlijk. Ja, laten we maar even lekker doorgaan. Met een nummertje van The Culture Club. Church of the Poisoned Mind.

Een nummer wat deze heer dus niet zelf geschreven heeft. Deze Santa Esmeralda. Nee. Het is natuurlijk een koffertje uit de vroegere tijden. Don't let me be misunderstood, hoor je hier bij Radio Amerika. En dan gaan we nu even lekker over naar Dua Lipa. The New Rules. En welke zijn er?

Dua Lipa and the New Rules. Ja, we hebben ze nu ontvangen. Dankjewel, dame. New Shoes and I Can't Wait. Dat kunnen we allemaal niet. Nee. We gaan op naar de lunchtafel van Tom Jacobs. Met zijn mooie programma, de lunch.

Baby, I can't wait for New Shoes. Leuke naam trouwens, New Shoes. Ja. Nou ja, we gaan eventjes over naar een stukje rock. En dat doen we met Queen. En die hebben het over Heaven for Everyone.

Queen. For everyone. Heaven for everyone. Vamos bij de laatste. De laatste. En dat wordt er eentje van Rockaway Boulevard en de Boogeyman. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En wij horen je morgen weer terug bij Op de Koffie tussen 10 en 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuiniging in de sociale zekerheid van tafel haalt. De vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat bezuinigingen op de werkloosheidsverzekering WW, de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd van tafel gaan. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Een wetsvoorstel daarvoor zal waarschijnlijk vandaag goedgekeurd worden. Het tribunaal zal de doodstraf kunnen uitspreken. Er is grote steun in het parlement voor het tribunaal, maar er is ook felle kritiek. Palestijnen zouden geen eerlijk proces krijgen. Velen worden vastgehouden zonder aanklacht en de doodstraf geldt alleen voor hen. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. De voorbije decennia onderzocht het cold case team veel informatie, tips en aanknopingspunten. Toch heeft dit niet geleid tot het beantwoorden van de vraag waar Tanja Groen is en wat er is gebeurd. Het OM laat daarom in een persbericht weten dat het onderzoek na 33 jaar is afgerond. En vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. De komende 2 weken zijn BOA's in het Vondelpark aanwezig om bestuurders van fatbikes te waarschuwen. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Over 2 weken is het gedaan met de coulance. Fiets je dan op een fatbike door het Vondelpark, dan kun je rekenen op een prent van €115. Het weer? Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: En dan nu, Tom Jacobs.
3: Jouw smaak, jouw radio, jouw Radio Amerika.
0: Je zingt ze allemaal mee.
4: Don't mess with me.

0: ik zelf niet.
1: Nee.
0: Mijn dochter en schoonzoon wel trouwens. Die hebben mijn vrouw een prachtige, prachtige bos bloemen gegeven.
1: Echt, echt, echt.
0: Heel mooi.
1: Ach ja, hè, wat heb ik allemaal voor je? Ik ben eigenlijk in het moederdag gebeuren gedoken voor je. Om eens even te kijken per wanneer was dat eigenlijk? En hoe is het zo ontstaan? En wie is daarmee begonnen? En nou ja, waarom de tweede zondag van mei? Weet je wel, dat soort vragen had ik eigenlijk altijd. Dus, en dat ga ik straks met jou delen. Gaan we straks eens even kijken wat er allemaal tevoorschijn komt. Ja, dus er staan al een hoop dingen in dat ik denk van, oh, zo lang al. Nou, oké, prima. We hebben nieuws ook natuurlijk gisteren. Een gitzwarte dag in Leiden met de marathon van Leiden. 15-jarig meisje overleden, ga je er straks over vertellen. Verschrikkelijk. Ja, het zijn van die trieste dingen, maar misschien had je het helemaal niet meegekregen nog gisteren. Maar goed, hé. En nog wat andere berichten. En natuurlijk heel veel muziek voor je. Als je het eten bent, is smakelijk. Als je het werk bent, hey, werk ze! Het is

Band for Life Unlimited. United. Helemaal United spreek je dat uit, Tom. Ja, ik dacht even dat het wat anders zou staan. Maar Dance for Life Tonight, zo heet de plaat trouwens. Het is een lekker nummer. Ja, een lekker nummer. Daarvoor hadden we Alex Party en Don't Give Me Your Life. En André Hazes, ook zo lekker, hè? Het leven op het plein. Ja. We zijn in Amsterdam moeten voor het leven op het plein. Hoewel er meerdere plaatsen in Nederland zijn die leven op een plein hebben. Ja, hier in Almere bijvoorbeeld. Ja, heb je ook leven op het plein. Gezellig leven, als ik eerlijk ben. Ik zou nog even duiken in het hele gebeuren van Moederdag, weet je wel. Ja, de Moederdag, zoals we die nu kennen, is vooral ontstaan in de Verenigde Staten aan het begin van de 20e eeuw. Ja, wat komt er eigenlijk niet uit de Verenigde Staten vandaan, vraag je eigenlijk af. Well, de belangrijkste persoon achter de moderne Moederdag was Anna Jarvis. Zij wil haar overleden moeder eren, die veel sociaal werk deed voor moeders en gezinnen. In 1908 organiseerde Anna Jarvis een herdenkingsbijeenkomst voor haar moeder in de plaats Grafton. Ja, dat wordt vaak gezien als de eerste officiële moderne moederdagviering. In 1940 maakte de Amerikaanse president Woodrow Wilson Moederdag officieel tot een nationale feestdag in de Verenigde Staten. Vanaf toen werd het eigenlijk gevierd op de tweede zondag van mei. En daarna verspreidde het idee zich snel naar andere landen, waaronder Nederland. Ja, in Nederland werd Moederdag vooral populair in de jaren 20 en de jaren 30. Mede door winkeliers en bloemisten die hem het commercieel gingen promoten. Ja, en daarvoor heb ik persoonlijk gezegd een bloedhekel aan Moederdag. Maar ook aan Vaderdag, maar ook aan Opadag, aan Omadag en weet ik het allemaal. Dierendag. Dierendag. Je moet alle dagen goed zijn voor je dier, niet op één dag. En wat Moederdag betreft, je moet gewoon alle dagen goed zijn voor die moeder. Ja, daar moet je alle dagen goed voor zijn. En niet op één dag. Maar goed, dat ben ik dan. Ja, en dan het idee, hè. Waarom de tweede zondag van mei? Dat is overgenomen, maakt niet uit. Het is net weekend geweest, het is maandag en ik heb nog een beetje een waas onder mijn schedeldak. Het is overgenomen van de Amerikaanse datum, daarom valt Moederdag elk jaar op een andere datum, maar altijd op de tweede zondag van mei. Zo hebben ze het eigenlijk gedaan. Nou, ik ga er straks nog veel meer over vertellen. Alsof het zo vreselijk interessant is. Maar het is wel geinig om bepaalde dingen te weten natuurlijk. Radio America Rotterdam, Tom's Lunchbreak. Tot aan de klok van 1 uur ben ik bij je. Heb je nog afgelopen weekend The Voice gevolgd? Ja? Heb je nog gekeken naar de finale? Heb je gezien wie er gewonnen had? Ruben Hillen. Ruben Hillen heeft gewonnen. Ik moet je heel eerlijkheidshalve moet ik je zeggen, ik had de hele Voice of Holland niet gekeken. Tot zaterdag, toen ben ik gaan kijken naar de finale. En toen hoorde ik de finalisten. Nou, dan vond ik dus 20 keer niks. Ik vond het helemaal niks. Maar vlak voordat Ruben ging optreden, kregen wij visite, dus heb ik het geluid even uitgezet. Dus ik had Ruben nog helemaal niet gehoord. En later hoorde ik dus dat Ruben Hillen had gewonnen. Ik denk, nou, dan moet ik toch maar eens even kijken wat die Ruben Hillen doet. Hij heeft een plaat uit, die heet 20 Seconds. Als je hem niet hebt gehoord, zou ik nu even stil zijn en even luisteren.

zelf op nummer Racing Car. Het is echt lekker. Het is gewoon een beetje niet zeggend, niemendalletje, maar gewoon lekker om naar te luisteren. Wat ook een Bonnie M voor je met Sunny. En natuurlijk die nieuwe van Ruben Hillen. Ruben Hillen en 20 Seconds. We waren bezig met het moederdag gebeuren. Dan zul je ook de vraag stellen, natuurlijk nu het een en ander ervan weet hoe het ontstaan is. Bestonden er al eerder moederfeesten? Ja, al in de oudheid hadden de Grieken, het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk feesten voor moedergodinnen. Ook kende Engeland vanaf de 17e eeuw Mothering Sunday. Een dag waarop mensen terugkeerden naar hun moederkerk en vaak ook hun moeder bezochten. Maar dat was iets anders dan het moderne moederdag. Nou, wat wel een leuk detail is. Anna Jarvis, die hiermee begon, kreeg later juist een hekel aan het commerciële moederdag gebeuren. Ze kregen zo'n bloedhekel, want dat het volledig commercieel werd op moederdag. Ze vond dat het zou moeten draaien om oprechte waardering en niet om cadeaus en om bloemen. Nee, daar moest het nou net even niet over gaan natuurlijk. Nou, en dat ben ik dus helemaal eigenlijk wel met haar eens. Ja, en ik ben dat volledig met haar eens. Als je dan ook reclame ziet, weet je wel. Geweldig, nu voor Moederdag. Spliksplinter nieuwe wasmachine. Maar €769. Haal hem snel. Ja, nou, als dat Moederdag moet zijn, nou, schiet mij dan maar in de vlakspoeler, want dat hoeft voor mij niet zo. Nee, ik ben daar niet zo van eigenlijk. Nee, en waarvoor zou je een moeder een wasmachine geven? Waarom niet iets persoonlijks? Een geurtje. Hé, ja. Er zijn van die mensen die geven de moeder dan een strijkbout. Met andere woorden, hé. Jij bent om te strijken. Jij bent om te wassen. Alsjeblieft, nieuwe wasmachine. Nee, zo werkt dat niet, lieve mensen. Zo werkt dat niet. Dan even heel wat anders. Heel wat anders. Een deelnemer aan de Leidse Marathon, die is gisteren overleden. De politie die bevestigde het sterfgeval aan nu.nl, maar deelde geen verdere informatie over de doodsoorzaak en de overledene. Daar is inmiddels wel iets meer bekend over geworden. De hardloper, kunnen we zeggen, het was een hardloopster, zou onwel zijn geworden en daarna zijn gereanimeerd. Rond 2:30 kwam het bericht dat de deelnemster was overleden. Dat meldde Omroep West. De politie die kon niet bevestigen dat het om een vrouw zou gaan. Wat dus inmiddels wel gedaan is. De berichtgeving gaat ontiegelijk snel. Bij het maken van dit bericht kwamen er alweer andere dingen binnen. Maar ik moest toch de uitzending in. Dus ik denk, nou, dan neem ik het gewoon op deze manier mee. Het evenement in Leiden heeft verschillende afstanden. Het is niet bekend aan welke afstand de overledene hardloopster meedeed. Om 1:00 zou de wedstrijd over de 10 kilometer gaan beginnen, maar er werd omgeroepen dat de wedstrijd niet meer zou gaan starten. Ook de kidsrun die werd afgelast. En alle deelnemers van de halve marathon die nog op het parcours waren, die konden nog wel finishen. Maar het is dus een 15-jarig meisje. Wat een verschrikking. Een 15-jarig meisje wat dus gewoon tijdens die marathon neervalt. Maar ja, ik heb ook commentaren gelezen. Nou, wat ik ook heb gelezen, en dan, ja, ik wil helemaal niet moeilijk doen of zo, maar daar stond dus ook bij van, waarom loopt een 15-jarig meisje mee, terwijl het inschrijven is vanaf 16? Ja, nou zegt dat helemaal niets over het hele gebeuren, maar ik bedoel, dat soort commentaren stonden erbij. En er stonden nog wel meer commentaren bij, waar ik, waar ik eigenlijk best wel wit-heet om werd. Ik werd er echt wit-heet om, sorry. Maar sommige mensen die hebben geen hersens. Die hebben geen brein in hun hoofd. En ik ga ze niet herhalen ook wat ze zeiden. Nee, luister maar gewoon naar Maan. Dat is ook een mooie plaat.

zeg eens eerlijk. Steek je vinger eens op wie je hebt er net staan hakken. Nou, nou. Heel goed. Hoort erbij, hebben deze plaat. Beetje hakken. Two Brothers on the Fourth Floor. Samen met Desiree en D-Rock. En Come Take My Hand. Wat hadden we er meer voor je? Bow Wow Wow. Ook zo'n heerlijke plaat. Do You Wanna Hold Me? En die plaat van Mane. Ja, ze huilt, maar ze lacht. Ja, lachen kunnen we nog genoeg in het leven. Maar als we het hebben over huilen, nou, dan kunnen ze dat in het Belgische Hammen wel. In het Belgische Hammen is namelijk een 7-jarig jongetje overleden na een incident met een springkasteel. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen lijkt het erop dat er een windhoos is geweest die het springkasteel heeft opgetild en de lucht in heeft geblazen en ergens anders weer hard is neergekomen. En daarbij is dat kereltje van 7 jaar overleden. Die is echt... Ik heb er zo'n pesthekel aan in dit soort berichten, maar het gebeurt. Dus ik moet het je vertellen ook. Denk ik wel altijd maar. Maar ik doe het niet graag. Doe het niet graag. Ik vertel liever wat leuke dingen. Maar ik heb vandaag geen leuke berichten voor. Nee, ik heb ook hier nog een deze. We kennen hem allemaal, hè? Edwin Evers. Edwin Evers die heeft vrijdag in zijn radioshow Evers & Co. bekendgemaakt dat hij diabetes heeft. Man, waarom? De Radio 538 DJ begon over het onderwerp tijdens het vaste item, het woord van de week. En Edwin zegt zelf ook, je leven staat even stil wanneer je dit hoort. Nou, dat kan ik me levendig voorstellen. Ja hoor. Ik heb een hele tijd samengeleefd met iemand die zwaar diabetes was. Nou, is niet niks hè. Is niet niks. Waak er ook voor hè. Controleer ze.

officieel is You See the Trouble With Me. Ja, je ziet de problemen met mij, ja. Daar gaat het ongeveer over, hè? Ja, ja, ja. Goed, lieve mensen, dit was er weer. Tom's Lunchbreak op Radio Amerika Rotterdam. Voor deze maandag, 11 mei. Mijn leven en welzijn ben ik morgen weer bij je terug. Tussen 12 en 1. Dan gaan we er weer eentje doen, hè? En zo gaan we de week door totdat er weer weekend is. Hoe lekker is dat? Heerlijk, toch? Straks jij ook een Bonnie Tyler hebben voor je. Met

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. De rechtszaak ging over het vissen met sleepnetten op de Doggersbank, een Natura 2000 gebied in de Noordzee. Ondanks die beschermde status wordt er volop gevist. Daarbij wordt de zeebodem met netten omgewoeld en dat is slecht voor het bodemleven. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Sinds 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid die mogelijkheid. Het kabinet wil deze nu permanent maken. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De wet is tot nu toe 25 keer ingezet, blijkt uit cijfers van het kabinet. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel haalt. De vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat bezuinigingen op de werkloosheidsverzekering WW, de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd van tafel gaan. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Een wetsvoorstel daarvoor zal waarschijnlijk vandaag goedgekeurd worden. Het tribunaal zal de doodstraf kunnen uitspreken. Er is grote steun in het parlement voor het tribunaal, maar er is ook felle kritiek. Palestijnen zouden geen eerlijk proces krijgen. Velen worden vastgehouden zonder aanklacht en de doodstraf geldt alleen voor hen. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file door een ongeluk tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Waterberg. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Het ongeluk gebeurde op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Daar is de weg nu helemaal dicht voor bergingswerkzaamheden. De afsluiting is tussen knooppunt Waterberg en de afrit.

Een van de meest gedraaide rocktracks ooit, oftewel Survivor, met deze klassieker uit 82 knalt na al die jaren nog steeds lekker uit je luidsprekers. Een onvergetelijke gitaarriff en die enorme energie maken dit een tijdloos meesterwerk en een plaat die wereldwijd de hitlijsten domineerde en nooit aan kracht heeft ingeboet. Dat was natuurlijk de ultieme adrenalinekick van Survivor. Ik zeg welkom bij de show, daar zijn we dan weer op deze maandag. Jawel, de maandag waar we in ieder geval even kijken wat hebben we. Iemand die is overleden vandaag, dat neem ik onder de loep. Op 11 mei 1981, wie dat is, dat vertel ik je straks. Gaan we nu even luisteren naar pure luxe en klasse van de soul-grootmeester Alexander O'Neill. In 91 liet hij horen waarom hij de koning van de gladde R&B-producties was. Met die herkenbare sound, Jam en Lewis, hoor je een groove die staat als een huis. Dan hebben we het natuurlijk over deze topkwaliteit uit Minneapolis. En dat is All True Men. Welkom bij de show.

blijft een van die klassiekers die ik direct harder zet in de auto. Pure vakmanschap en een onvervalste brok energie van deze Canadese rockers. De band rond Randy Bachman bewees deze track hoe een goede gitaarriff hoort te klinken. Sweet Sweet Louise, Iron Horse uit 79. Dan is het nu tijd voor een zijdezachte stem van The Empress of Soul, Gladys Knight. Samen met haar pips bracht ze in 77 deze onverwoestbare disco-soul-klassieker uit. Dat is een perfecte mix van een vrolijke ritme en die diepe, warme emotie in haar zang. Gladys Knight en de pips, Baby Don't Change Your

Wire, een geweldige knipoog naar de jaren 50, die in 78 hoog in de hitlijsten stond. De meerstemmige zang en die aanstekelijke ritme blijven na al die jaren fantastisch overeind. En het is onmogelijk om stil te blijven zitten bij deze vrolijke brok retropop. Nou, dan hebben we er nog eentje, want we gaan luisteren naar een van de meest herkenbare soultracks uit de jaren 70. In 1975 sloegen twee topgroepen de handen ineen voor deze om een ode te maken aan de vrouwen wereldwijd. Met de kenmerkende falsetstem en die lome, dromerige ritme is dit de soul van de bovenste plank. We hebben het over Moments and Whatness and Girls.

0: And I, my... Hoor de stem van de legende Frank Sinatra met die ijzersterke That's Life and Love uit 66, die met elke noot de veerkracht van het leven bezingt. Even kijken, wat hebben we hier? Oh ja, iets heel aparts, want ik kwam hem tegen in een of andere platenkast en ik denk, ik neem hem mee. Het is een apart plaatje uit 1993. We gaan over naar de echte Nederlandse klassieker. Een beetje een piratenhit, ja, dat zou het kunnen zijn, die het leven van een heel andere kant bekijkt. Het is Bad Brothers en Reuzenrad.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

Gary Puckett en de Union Cap met die krachtige meeslepende Young Girl. Een enorme nummer 1 hit uit 68 die bekend staan om die indrukwekkende vocalen uit te halen. En met volle orkestgeluid en die kenmerkende dramatiek is dit echt een eikpunt van de jaren 60. Naar de volgende plaat, dat is er eentje van The Sweet and Little Willie, hebben we Bob Marley, want die is overleden precies op 11 mei 1981.

0: vandaag op deze dag overleden. Daarom een terugblik in het programma Platenprak.
1: Bob Marley vandaag, de man die reggae de wereld overstuurde. Geboren in 1945 in Jamaica. Opgegroeid in armoede, maar uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke artiesten ooit. Met The Wailers begon hij in de jaren 60 met ska en rocksteady. Maar al snel vond hij zijn eigen sound, reggae. Ritmisch, spiritueel, een vol maatschappelijke kritiek. Zijn internationale doorbraak kwam in 1973 met Cats Afire en Burnin'. Daarna volgden klassiekers als Exodus, Natty Dread en Uprising. Maar vooral Exodus wordt wereldwijd gezien als een van de belangrijke albums uit de popgeschiedenis. Marley gebruikte muziek als boodschap. In een politiek verdeeld Jamaica werd hij een stem voor de gelijkheid, vrede en bewustwording. Zijn nummers die leven nog elke dag door. Denk aan No Woman No Cry, One Love, Three Little Birds, Is This Love, Jamming en Could You Be Love. Allemaal tijdloze favorieten in Nederland. In 1977 werd bij Marley agressieve vorm van huidkanker ontdekt. Toch bleef hij optreden en opnemen. Zijn laatste album Uprising bevat de iconische Redemption Song, vaak gezien als muzikale afscheid. En op 11 mei 1981 overleed Bob Marley, slechts 36 jaar oud. Maar zijn nalatenschap, groter dan ooit. Het verzamelalbum Legend werd een van de best verkochte reggae-platen aller tijden. Marley blijft een symbool van vrede, vrijheid en wereldwijde verbondenheid. Lees het hele artikel natuurlijk op www.popmagazine.nl. Draai ik de 7 minuten durende One Love.

The Four Tops met die heerlijke Loco in Acapulco. Een track die je direct in de vakantiesfeer brengt. Nou ja, over een paar dagen ga ik zelfs een paar dagen weg. Maar het weer? Ja, dat is een beetje slecht. Dus als je wilt duimen, heel erg graag. In 1988 trouwens lieten deze Motown-legendes horen dat ze ook in de late jaren 80 nog moeiteloos een hit konden scoren. Nou, dat was hem weer voor vandaag, vrienden van de show. Jawel, mijn broer was er even niet bij, maar die zal op vakantie op het vakantieadres waar ik aanstaande woensdag naartoe ga. Maar ik blijf gewoon radio maken. Ik neem het van tevoren op, 3 om 3, met af en toe wat informatie. Goed, Black Eyed Peas staat klaar. Where is the love? Ja, dat is een sprong naar 2003 met een nummer met een boodschap die vandaag de dag nog steeds actueel is. Namelijk, ze braken wereldwijd definitief door met deze krachtige oproep tot verdraagzaamheid en liefde. Ik wens je nog een hele fijne dag en ik zeg tot morgen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Vijlbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. FNV, CNV en VCP dreigen met acties als de miljarden bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan. Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang, zegt Vijlbrief. De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vorige week waarschuwde Mohammadi's familie en aanhangers dat ze zou kunnen overlijden in de gevangenis. Terugkeer naar de cel zou fataal kunnen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ze zit sinds 2021 vast. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. De rechtszaak ging over het vissen met sleepnetten op de Doggersbank, een Natura 2000-gebied in de Noordzee. Ondanks die beschermde status wordt er volop gevist. Daarbij wordt de zeebodem met netten omgewoeld en dat is slecht voor het bodemleven. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Sinds 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid die mogelijkheid. Het kabinet wil deze nu permanent maken. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De wet is tot nu toe 25 keer ingezet, blijkt uit cijfers van het kabinet. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud.
3: Hey, en op de A59
2: richting Den Bosch tussen
3: Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Twee Nederlandstalige platen achter elkaar. Johan Moreno en Blijf Bij Me 2.0 uit 2023. En deze single die je net hoorde, Hans Thomas. Alles staat je uit 2025. Dus een vrij recente single.

Rita Ora, de Barricades, hoorde je hier in Afternoon Delight. Kingsfisher daar weer voor met Hold Me Down. En nu Jojo in Leave.

0: vannacht.
1: Een dansvloerdilemma. Het is wat ook weer Nederlandstalig Klimmans. En Van Geel nu met Morgen Beter. En Jojo Lee voor Roland Belen die ik net draaide.

0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Het nummer uit de jaren 70. En ook een hele leuke rollaat. Het is plaats ook niet te versmaden, zeg. Dat is Hazeldine, Searching, I Got to Find a Man. Een heerlijk tempo nummer is dat uit de jaren 80. Eerst James Morrison en The Wonderful World. Nu op jouw favoriete radio.

My Bad. 2022 gingen we naar terug. Music in the Air van As, hoorde je ook nog even. En dat was uit 1976. Voor de mensen die het interessant vinden uiteraard. Hessel en Ineke nu. Jouw wild is die van...

0: High Energy. Ja, zo heet het. High Energy. Ja, dat is jaar 1983. De rollator disco plaat voor deze keer. Lekker, hè? Ik dacht het wel. I Got a Fine Man van Hazeldine. Searching. En stond in Inico weer voor de rollator disco plaat. En nu David McGuire. En One and All.
1: Star that shines in the sky tonight. There's a dream I have that will come true. There's a feeling I get every time I guess

geproduceerd en met plezier gepresenteerd. Zo is het. Dit was hij, de Afternoon Delight voor deze keer. Ik laat je achter met een heerlijk relaxed reggae nummertje van Maxi Priest.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Vijlbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. FNV, CNV en VCP dreigen met acties als de miljarden bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan. Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang, zegt Vijlbrief. De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vorige week waarschuwde Mohammadi's familie en aanhangers dat ze zou kunnen overlijden in de gevangenis. Terugkeer naar de cel zou fataal kunnen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ze zit sinds 2021 vast. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: In Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech. Die wordt elk moment geborgen, maar op dit moment nog 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor de werkzaamheden bij de IJsselbrug ook 10 minuten vertraging. En daardoor ook vertraging op de N325. Van
3: welkom! Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
4: Hey, dat is cool!
5: Car Classics.
3: Lekker voor onderweg.
6: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links. Nee, rechts.
5: Car Classics.
7: Ik rij met je mee.

0: Ze vragen voor gevoel dat er wel meer DJ's geweest zijn die ooit met dit nummer zijn geopend. Hè?
1: Ja.
0: Het is ook wel een goede opening natuurlijk. En het is ook een van de iconische nummers op het album Triumph. Een plaat die al uitkwam in 1980. Maar dit nummer werd pas een hit in het voorjaar daarna. In maart 81 stond hij ook in de top 10 van Nederland.
2: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: De Jackson startte vandaag af met Can You Feel It? Iconisch nummer. En ik dacht nog wel dat het geproduceerd was door Quincy Jones. Maar nee, dat dan toch weer niet. Quincy Jones werkte alleen maar met Michael samen, maar niet met de Jacksons. Hoewel je dat bijna zou gaan geloven als je naar het nummer luistert. Maar de producer, dat is iemand die ik eigenlijk helemaal niet zo goed ken. Ja, de groep zelf heeft het geproduceerd deze keer net op het internet. En ook een Greg Fillinganes. Ik denk dat de social fans die naam wel zullen kennen. Hey, leuk dat je er weer bij bent bij Car Classics. We maken weer een reis langs de mooiste albums uit de pophistorie. Ik moet zeggen dat zo langzamerhand de laatste letters eraan beginnen te komen. De S en de T komen zeker voorbij. Dus titels die met een S of met een T beginnen, die ga je horen vandaag. Maar we gaan ook de U aanbreken. Dus je mag U zeggen straks in het volgende uur. En welke platen er allemaal voorbij komen met die letter, hou ik nog even geheim. Als ik even kijk in dit uur, kan ik je melden dat we zo meteen wat gaan draaien van The Turn van Freddie Carr. Dat is een bekend album van The Alan Parsons Project. Maar eerst terug naar 1965, terug naar The Birds. In dat jaar scoorden ze een wereldhit met Turn, Turn, Turn. En zo heet ook het album waar dat nummer op staat.
3: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
2: D.

0: Wat heb ik dat album veel gedraaid vroeger thuis. Mijn ouders werden er helemaal gek van. The Trevor Freddy Card heet deze LP-CD van The Alan Parsons Project. En Games People Play is de grote hit van het album eigenlijk. Met name in Amerika werd het een nummer 16 hit. Hier in Nederland deed het nagenoeg niets, maar het album deed het wel weer redelijk. Dus het nummer zal je ongetwijfeld bekend voorkomen. Gezongen door Lenny Zekertek, geschreven door Eric Woosen. En het grappige is dat hij in die periode ook in Monte Carlo woonde. En daar wordt veel gegokt. Daar heb je heel wat van die casino's. En Eric Woosen liet zich inspireren door al die casino's. En schreef de nummers die op dit album te vinden zijn, die eigenlijk toch wel vaak over gokken gaan. En ook als je Games People Play hoort, dan begrijp je dat je misschien beter het rustig aan kan doen mocht je een casino binnenlopen. Want voordat je het in de gaten hebt, ben je gokverslaafd. En dat kan zeggen strekkende gevolgen hebben. Blijkt ook uit de teksten en het moraal van dit album. Goed, daarvoor trouwens nog Birds met Turn, Turn, Turn. Oud nummer van Pete Seeger. Hij nam het op in de jaren 50. En nou ja, de Birds hebben heel wat nummers gecoverd. Ook al zelf een aantal nummers geschreven. En op Turn, Turn, Turn staan dus een aantal van die covers. Dan The Twist. Dat was een hele populaire dans aan het einde van de jaren 50 en aan het begin van de jaren 60. En dat was Chubby Checker die dans, The Twist, wist te lanceren. Hij heeft een aantal albums gemaakt met allemaal twists. Twist with Chubby Checker was de eerste. En die komt uit 1960.
1: De lekkerste tracks voor onderweg. Car Classics. Met Jeroen Drocht.

Rode aan Afrika en aan Zimbabwe in het bijzonder van Bob Marley en de Wailers. Terug te vinden op Survival uit 1979, voorafgegaan door Twist with Chubby Checker. Zo heet het album van Chubby, wat in 1960 uitkwam. En toen was de twist echt wel heel modern en een enorme trend. De Beach Boys die hadden ook een trend gezet met surfmuziek, maar daar hadden ze helemaal genoeg van in 1971. Toen verscheen ook dit album Surf's Up, met ook een aantal nummers waarin de heren zich behoorlijk kritisch uitlieten. Maatschappelijk kritisch. Zo was er ooit een keertje een demonstratie bij een campus. Protesten tegen de Vietnamoorlog liep behoorlijk uit de hand. De politie trad op, er werd geschoten, er vielen doden. Daar gaat dit Student Demonstration Time over. Dit zijn de Beach Boys in Car Classics.

0: hele bijzondere combinatie. De Traveling Wilburys natuurlijk. Bob Dylan, Tom Petty zat erin. George Harrison. Ja, je hoorde hem meteen erover bovenuit zingen. Roy Orbison. En ook nog Jeff Lynne. Vind ik heel opmerkelijk, maar ook wel een heel fijn album. De Traveling Wilburys Volume 1. Echt zo'n plaat die je lekker wegdraait als je onderweg bent in de auto. En toevallig heet het programma Car Classics. Dus het is geen toeval dat ook deze plaat in het album Alphabet staat. En daarvan draaiden we Not Alone Anymore. Nou, ook zo gek op lijstjes.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: Om niet alleen maar oude muziek te draaien, kijken we ook altijd nog even naar de albumlijsten. En in de Album Top 100 gaan we eens even kijken wat er allemaal nieuw is binnengekomen. De eerste weeksorteringen die komen onder andere van Route 96 op 83, Matteo Mancuso. Althans, dat is de uitvoerende. Route 96 is dan zeg maar de titel van het album. Je hebt al in de gaten dat ik die plaat nog niet heb beluisterd, maar het kan een hele goede plaat zijn. Dan op nummer 32, Kelani met Kelani. De soundtrack van Michael Jackson. Michael, die staat op nummer 31, heb ik ook nog niet gehoord. Ik ben benieuwd of daar nou originele Michael Jackson nummers op staan, of dat de neef van Michael het allemaal heeft ingezongen. Die schijnt trouwens wel die rol heel erg goed op zich te nemen. Hoewel ik ook wat minder positieve verhalen heb gehoord over de film. Maar goed, kun je, ja, ik heb hem nog niet gezien, dus ik kan er zelf niks over zeggen. Dan gaan we verder kijken in die Album Top 100. Op 13, de nieuwe plaat van Foo Fighters. Your Favorite Toy heet die. Is geen slechte plaat. En helemaal op nummer 1, daar vinden we de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is de nieuwe plaat van Noah Kane. The Great Divide heet dat album. Daar ga ik een heel mooi nummer van draaien. En daar staat ook Willing and Able op. Favoriete nummer van...
2: In Nederland.
0: De lezers van musicmeter.nl.

Hij spreekt uit ervaring. En die Attractions trouwens ook. Want het dubbel werd namelijk geïnspireerd door al die tournees van hen. Ze hebben heel wat in clubs gestaan. En nou ja, goed, het gaat eigenlijk over het clubleven, hoe leeg het eigenlijk is. En het is een vrij cynisch nummer over het nachtleven en de clubscene. Dit Clubland van Elvis Costello en The Attractions. Terug te vinden op Trust. Dat album kwam in januari 1981 uit. En ik moet zeggen dat dit wel een van mijn favoriete Costello nummers is. Het is nooit een hit geweest volgens mij hier in Nederland. Maar het werd wel veel gedraaid op de radio. Zometeen. Lenny Grant, Billy Joel, en over revoluties gesproken. Dit is Talking About a Revolution van Tracy Chapman.

0: Ja, perestroika, daar hadden we toen net mee te maken. Gorbachev was aan de macht. En in die periode verscheen dit nummer van Billy Joel, Leningrad, terug te vinden op het album Stormfront. Het waren mooie tijden, optimistische tijden ook. We dachten van, van die Koude Oorlog zijn we af. Hè? Wisten wij veel dat er later nog een Vladimir Poetin zou komen die graag de klok wilde terugdraaien. Want die missen Sovjetten die nog hoor, kan ik je vertellen. Ja, die wil die Sovjetten hier eigenlijk weer terug. Dat niet alleen, het is ook zo dat er bijvoorbeeld ook geen beelden meer staan van Gorbachev in Rusland. Want ja, hij wordt toch wel gezien als de man die ervoor zorgde dat de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Dat is niet helemaal waar, maar goed, ik snap het wel een klein beetje. Was die Boris Yeltsin die na Gorbachev kwam dan niet eens de beroerste minister, of hoe heet het, premier? Nou, dat viel wel mee, maar... Nou ja, goed, ik ga me voor de rest niet met politiek bezighouden. Fantastisch nummer van Billy Joel uit het album Stormfront, zoals ik al eerder zei. Dan gaan we even naar het boek 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. En daar staan ook een boel disco-LP's in. En nou ja, ik heb wel eens het gevoel dat Chic disco heeft uitgevonden. Is helemaal niet waar. Maar eerlijk is eerlijk, het is wel een eigen stijl wat die Nile Rodgers en Dennis Edwards ervan maakten. En Ses Chic is natuurlijk wel een beroemd album dat zeker in dat boek niet mag ontbreken. Le Freak staat daar ook op. Dat is een heel beroemd nummer. Dat gaat zeker nog wel gedraaid worden op een van de radiozenders waar Car Classics te horen is in het item. Maar, wat ik graag wil laten horen, dat is ook geen heel erg onbekend nummer. Volgens mij geen single geweest, maar wel vaak gebruikt door, Van Cote en de Bee in hun creatie van Jacobsen en Van Ness. En dan weet jij al dat ik het heb over Chick Cheer. Dat staat als eerste nummer op Ses Chic van Chic. Het is een van de vele platen die je echt wel gehoord zou moeten hebben. Oftewel, deze week bekroond als
1: Ice Cone.
0: En het begint met een heleboel applaus. Maar ik vraag me af of het live echt is. Niet echt live, hè? Nee, wel live opgenomen, maar... Althans, het publiek is live opgenomen, maar... Ze hebben dat gewoon onder de dumper gemixt.

Dat zou het debuut zijn van Stevie Ray Vaughan. Hier samen met Double Trouble. Hij zat op Texas Slaughter 1983. En daarvoor hoorde je Pride and Joy. Dat is de debuutsingle, hè, van dit gezelschap. Heerlijke muziek. Het doet me altijd denken aan de band waar ik een tijdje deel van mocht uitmaken. Dat is wel lang geleden, hoor. Nou, hoewel, zo lang is het ook niet eens geleden. Een jaartje of 10 geleden trad ik er wel eens met die band op. Superleuk, speelden we allemaal van dit soort muziek. Nog even op de valreep wat veel muziek. Want ook deze muziek komt voor in het albumalfabet. Superman the Movie uit 1978, daaruit Theme from Superman, de muziek van John Williams.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. En de EU-landen zijn het ook eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt voorzichtig aan alweer wat drukker op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is zojuist een ongeluk gebeurd. Er staat zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug nog 5 kilometer file.

0: Welkom!
1: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool!
3: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links. Verderop links. En nee, rechts.
3: Car Classics.
0: Ik rij met je mee.
3: Album Alphabet.

0: eigenlijk hierin ook niet, maar zo klinkt het wel.
1: Car Classics.
0: Ja, dat komt ook omdat je hier toch wel heel duidelijk van die vervormde synthesizers hoort. En die vervormde synthesizers die zorgen ervoor dat je dan zeg maar dat gitaargeluid krijgt. Met een klein beetje distortion. Ik persoonlijk vind het wel een goede plaat hoor. Is It Any Wonder? Het staat op het album Under the Iron Sea. Inderdaad, we hebben een nieuwe letter aangeboord in het albumalfabet. We zijn alweer bij de U. Dus zo langzamerhand komt het einde toch wel een beetje in zicht. Maar ik denk dat we nog wel een aantal maanden te gaan hebben. Misschien nog wel een paar jaar of zo, maar de tijd zal het leren. In ieder geval een mooi album dit van King. Ga je nog wel meer van horen. Tweede plaat van de band uit 2006. En dit nummer heeft min of meer toch wel te maken met de Irak-oorlog. En over de rol die Groot-Brittannië daarin heeft gespeeld. Ja, een diepzinnig nummer, zo zou je het kunnen noemen. Even kijken wat er verder nog tegen gaan komen. Ik ga daar ook nog wat draaien van Second NC. Want ook bij de S hebben we nog een paar platen over. Titelnummer van Arctic Monkeys komt er zo meteen aan. Eerst een nummer waar ik zelf minder gek van ben. Chandelier staat op 1000 Forms of Fear van Sia. Dat is een plaat die door heel veel mensen zeer gewaardeerd wordt. Die ook bij allmusic.com veel sterren kreeg. Met het gevolg dat dit album de lijst gehaald heeft. Nou, ik ga in ieder geval van die plaat de hit draaien.
1: De lekkerste tracks voor onderweg. Car Classics.

is nog eens een typische plaat waar ze in Amerika moeite mee hadden. Met name met de titel van dit album van Arctic Monkeys. Suck It and See. De plaat werd wel gewoon in Amerika verkocht. Maar op de hoes zat wel een sticker boven de titel. Zodat onschuldige Amerikanen die titel niet konden zien. Want ja, je kunt daar van alles achter zoeken. Achter Suck It and See. Maar het betekent eigenlijk gewoon zoiets van... Nou ja, kijken wat er van komt. Hè? Zoiets. Zo zou je het kunnen formuleren. In feite betekent het niks dubbelzinnig. Probeer het maar eens en zie wat er gebeurt. Dat is eigenlijk gewoon... Dat is toch niks meer, hè? Ja. Zal Pink op een worst wezen. Het staat op Try This, God is a DJ.

Persoonlijk vind ik dit het beste nummer van Pink. God is a DJ. Staat op Try This. Een plaat waarop we horen dat ze toch wel wat meer de rockpaden verkent. Paden die ze al op het album daarvoor had verkend. Op Misunderstood. En dat gaat nog even verder op Try This. Een goede poging in ieder geval. En dat levert dit fantastische nummer op. Hè? Waiting on a Friend staat op Tattoo You. Ook de Rolling Stones staan veelvuldig in deze lijst. Het album Alphabet. Zometeen ga ik ook weer een plaat draaien waarvan de titel met een U begint. We hebben ook nog de vinyl 33 voor je zometeen. En ook nog een live plaat die ik zometeen erbij ga pakken. Van U2, dan weet jij over welke plaat ik het heb. Eerst dus de Stones.

Ja, hij was 10 jaar geleden razend populair, die Bruno Mars. Dat is nu 10 jaar later trouwens niet anders. 24K Magic heet dit album en ook het nummer wat je daarvoor hoorde. En de plaat die was goed voor 7 Grammy Awards, waaronder album van het jaar. Dus wat dat betreft een plaat die zeker de lijst niet mag opbreken. En wellicht dat ik er nogal op terugkom. Ik vind Bruno Mars sowieso een van de beste artiesten van pakweg de afgelopen 15 jaar, hoor. Als ik heel eerlijk mag zijn. Daarvoor nog de Rolling Stones. Veel in het nieuws geweest natuurlijk. Ook omdat er weer een nieuwe plaat gaat uitkomen van de heren. Die komt op 10 juli uit. Hackney Diamonds, die was 3 jaar geleden de laatste plaat. En Foreign Tongues zal het dan echt de laatste zijn. We gaan het meemaken. Single heb je misschien ook al gehoord. Die vond ik niet echt onaardig. Maar ja, niet echt onaardig. Als ik dat zeg, dan weet je ook wel dat ik er niet dol enthousiast over ben. Maar goed, wat geeft het? Oké, beste mensen. We gaan weer eens eventjes ons voorbewegen naar de livezaal. Car Classics. Dat wil zeggen dat we weer een mooie live registratie tegenkomen in deze lijst. Het album alfabet bij de U van Under a Blood Red Sky. Dat is een hele beroemde mini-LP eigenlijk. Maar hij staat er wel in het album alfabet. Ook al is het een mini-LP van U2. Opgenomen in Amerika, in Denver. En het is een belangrijke opname geworden in het Red Rocks Amphitheater in Denver. Want daarmee hebben ze eigenlijk wel een naam als een live band definitief bevestigd. En dat heeft ook wel geholpen met die film die erbij zat bij Under Blood Red Sky. Een van de mooiste nummers van dat album vind ik persoonlijk een van de eerste singles van U2 in de live uitvoering. Dat is namelijk Gloria, dat ken je wel. Maar deze uitvoering ja, is nog net even iets beter misschien wel dan de studioversie. Car Classics. Life is life.

0: kan me niet meer zo goed herinneren wat ik net zei in de aankondiging. Heb ik echt gehoord dat dit een debuut was? Nou, dat klopt natuurlijk niet, want dit is al een wat minder oude single. Het is niet een debuutplaat. Het staat ook niet op een debuutalbum trouwens, want het staat volgens mij oorspronkelijk op het album Oktober. En dat is de tweede LP van U2. Ja, ik zeg het goed, uit 81. Maar goed, in ieder geval wel een van de oudere nummers van U2. Gloria, zoals die te vinden is in het live album, op het live album als je wilt, Under a Blood Red Sky. En die komt uit 1983. Nou, altijd leuk om al die jaartallen er ook nog bij te vermelden natuurlijk.
1: Dit is de Vinyl 33.
0: Dus even kijken hoe de situatie bij momenteel is. We hebben in het vorige uur al een overzicht gedaan van de album Top 100, de nieuwe binnenkomers. Nou, in de Vinyl 33, daar vinden we veel platen die ook in de album Top 100 te vinden zijn. Long Long Road, Ringo Starr komt in de vinyllijst binnen op nummer 32. Op 30, Glenn Hansard met Don't Settle, Transmissions East. Dan de soundtrack van Michael Jackson natuurlijk, op 8 nieuw. En ook weer veel muziek trouwens, dat is ook een live registratie. De soundtrack van Epic Elvis Presley in Concert, die vinden we op 4. En dat is een bijzondere live registratie. Dat wil zeggen dat er gerestaureerde opnamen op staan, die Baz Luhrmann, de regisseur, onder handen heeft genomen. En ook nog een paar mashups en nog een paar remixen. Dus nou ja, voor de Elvis Presley fans kan het wel eens een plaats zijn die de moeite waard is. Zowel op CD als op vinyl verkrijgbaar. Ik moet wel zeggen dat op vinyl niet alle remixen te vinden zijn. Maar goed, of je daar veel aan mist, dat weet ik ook niet. De top 3 bestaat uit Olivia Dean. The Art of Loving stijgt weer deze week van 9 naar nummer 3. Nieuw op 2, Your Favorite Toy van Foo Fighters. En de nummer 1 in de vinyllijst is dezelfde als die van de album Top 100. Nieuw binnengekomen op de bovenste beste plek. The Great Defier. The Great Defier bedoel ik, van Noah Kane. Ik ga een plaat draaien die er alweer een aantal weken in staat. 5 weken genoteerd in de Vinyl 33. Vorige week gezakt naar nummer 20. En deze week weer een inhaalrace begonnen. This Music May Contain Hope van Ray. Ik moet je zeggen dat die plaat natuurlijk ook genoteerd staat in het albumalfabet. Maar de plaat staat dus ook in de Vinyl 33 en wel op
2: 5.
0: En wat zou ik er vandaag eens van gaan draaien? Nou, wat dacht je van dit nummer? Dit vind ik een van de beste liedjes hoor van het album.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called...

0: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
1: U.
2: Die had ik al gehad. En die staat er altijd bij de U, maar die wilde ik niet draaien. Ik wilde deze draaien.
3: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

als je de oorspronkelijke single nog hebt, dan zou het kunnen zijn dat op de hoes van de single de oorspronkelijke titel staat. Dat wil zeggen in straattaal, See You When I Get There. Dat schijnt dan straattaal te zijn. Maar op latere uitvoeringen staat het dan zogenaamd correct gespeld. See You When I Get There. Ik hoor hem dat ook wel zingen hoor, moet ik je bekennen. Lou Rose, terug te vinden op Unmistakably Lou. Een van zijn meest succesvolle albums uit de pophistorie. Ik moet zeggen dat hij heel veel platen gemaakt heeft. Dat hij ook met heel veel albums genoteerd staat in deze lijst. Ze hebben ze lang niet allemaal gedraaid. Het is vrij jazzy allemaal, maar zeker wel de moeite waard om een keertje te checken. Ik zal binnenkort dus de lijst gaan publiceren op bijvoorbeeld de site van Ice Radio. Dan kun je hem nog een keer rustig doorlezen. Dan zie je ook welke platen we hebben overgeslagen. Maar zijn er een heleboel. Omdat ze wat minder radiovriendelijk zijn, maar wel de moeite waard zijn om een keertje te checken en om een keertje te streamen. Dan weet je dat.

0: Het was de eerste hit voor Tori Amos in Nederland. Cornflake Girls staat op Under the Pink uit 1994. En ja, wie zijn dan die Cornflake Girls? Nou ja, dat zijn kortzichtige meisjes die het moeten opnemen tegen de Raising Girls, de ruimdenkende meisjes. Nou ja, goed, in ieder geval, het is een nummer dat gebaseerd is eigenlijk, of is geïnspireerd door een boek van Alice Walker, Possessing the Secret of Joy. Dat boek moet je maar eens lezen. In dat boek worden namelijk preutse, kortzichtige meisjes Cornflake Girls genoemd en ruimdenkende meisjes de Raising Girls. Dus ja, nou, in ieder geval hartstikke mooi nummer dit. En dat hele album vind ik persoonlijk goed hoor. A Little Earthquake vind ik misschien nog beter. Dat was de voorganger. Dat is officieel de eerste LP van Tori Amos. Ja, daar kun je ook nog over discussiëren trouwens. Hè? Want ik herinner me dat ze ooit een plaat maakte. En dat album heette Why Can't Tori Read. Komt uit 1988, maar dat was ook de naam van haar band. Dus laten we dan vooral Little Earthquakes beschouwen als haar eerste album. En dan is dat met de Pink automatisch de tweede. Daar gaan we dan in ieder geval nog wat meer van draaien. Want ik persoonlijk vind het echt een prachtig album van Tori Amos. Ook al is het misschien niet zo goed als Little Earthquakes. Goed genoeg om daar nog veel van te laten horen. Wat ook een heel erg fijn album is, is trouwens Super Teeth van Wilco uit Amerika. Super Teeth, dat staat onder andere Via Chicago op uit 1999. En dat is echt ook wel een nummer dat door de fans van Wilco wordt gezien als een van hun hoogtepunten uit een oeuvre. Nou, dat gaan we vandaag draaien.
1: Rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

0: Ook een mooie uitvoering van I Heard It Through the Grapevine gedaan door The Undisputed Truth. En zo heet ook het album wat uitkwam in 1971. Er staan meer mooie dingen op. Ga ik nog wel meer van draaien als Smiling Faces Sometimes. En dit nummer, van wie is het origineel? Nou. Ja, misschien weet jij het wel. Inderdaad, van Gladys Knight and the Pips. Dat is ook een leuke uitvoering uit 67. Die van Marvin Gaye is heel beroemd. Die van Critters ook. Maar ik vind deze ook wel erg leuk. Deze was niet zo beroemd. Laatst hier op Motown verscheen. Dit is een nummer dat ik volgende week nog een keer helemaal ga draaien. Maar je hoort hem nu in ieder geval aan het einde van Car Classics. Jazeker, ze rammen op een typemachine. En niet eens in de maat. De Tom Tom Club Wordy Rapping Hood. Voor een album dat uitkwam in 1981.
1: Volgende week is weer wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag donderdag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief van de verdachte is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koersk binnenviel. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. En de EU-landen zijn het eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen. Het weer. Het waait stevig met verspreid enkele regenbuien. Vanavond is code geel van kracht in de noordelijke provincies. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nu de vakantieperiodes voorbij zijn, is het weer een ouderwetse avondspits met in totaal inmiddels alweer 400 kilometer file. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht met vertraging ruim 3 kwartier. A2 Eindhoven richting Maastricht voor Born 1 kwartier oponthoud. A12 dan Den Haag richting Arnhem. Bij Bunnik is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 1/2 uur. A15 Europoort Gorkum bij Alblasserdam. 11 kilometer file rijden, althans voor Alblasserdam. De vertraging is opgelopen tot 1 uur. Er zijn daar 2 rijstroken dicht.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nu de vakantieperiode voorbij is, hebben we weer te maken met een normale avondspits. Hij is zelf wat drukker dan gebruikelijk op maandag. Vooral ongelukken zorgen voor veel vertraging. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 9 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is ook weer vrij op de A12 van Den Haag naar Utrecht, want daar gebeurde bij Houten een ongeluk. Er staat ook hier nog 7 kilometer file met een half uur vertraging. Dan de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Charloos en Alblasserdam 12 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Hier was een ongeluk en dat wordt eentonig, maar ook hier is de weg gelukkig weer vrij. Maar zoals gezegd nog 3 kwartier oponthoud. De A28, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim een half uur. En het is extra druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat nog 7 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De verdachte die bewapend het Correspondents' Dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig bij de zitting in de rechtbank, maar zei niks. Dat liet hij aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost werd hij tegen de grond gewerkt door agenten en had een geweer, 3 messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister van Defensie van Letland zijn baan omdat de verdediging te laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïnse drones die op hun grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs delen. De man die werd opgepakt na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, dat zegt het OM. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koersk binnenviel. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Hey, goedenavond. Non-stop muziek. Radio Amerika.
4: Put your hands together. Somebody say yeah.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: Vrijdag ben ik bij je, van 12 tot 1. De lekkerste sound van de week, en dat heet Lunch Break. Tom Jacobs.
1: Dit zijn de hits van toen en nu.
0: Oh yeah.
1: Je hoort ze hier, op Radio Amerika.
2: Dit is de Lunch Break, top 3.
0: We maken tegenwoordig ook overal remixen van, hè. Ja, als je dit hoort.
1: Rotterdam, de muziek van de stad.
2: Tom's Lunch Break.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de Straat van Hormuz door Iran. Morgen overleggen de meer dan 40 landen van de Hormuz-coalitie wat ze kunnen doen om de zeestraat weer open te krijgen. Ook Nederland praat mee. Die coalitie wil overigens pas in actie komen als de oorlog gestopt is. Litouwen gaat het parlement vast toestemming vragen. Morgen laten waarschijnlijk meer landen weten wat ze kunnen bijdragen. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via Namens de Familie. Die organisatie helpt familieleden van tragische gebeurtenissen. Het meisje was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de halve marathon. Een paar kilometer voor de finish werd ze echter onwel en kon niet meer worden gered. De doodsoorzaak is nog onbekend. De familie bedankt iedereen voor hun steun en medeleven. De verdachte die bewapend het Correspondents' Dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig bij de zitting in de rechtbank, maar zei niks. Dat liet hij aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost werd hij tegen de grond gewerkt door agenten en had een geweer, 3 messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister van Defensie van Letland zijn baan, omdat de verdediging te laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïnse drones die op hun grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs delen. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig.
0: Radio
1: tot zover
0: Amerika
1: het Radio
0: met
1: Nieuws.
0: De ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Er staan nog een paar opvallende files. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij Westervoort 4 kilometer en een kleine 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Ter hoogte van Zwolle Centrum is dat gebeurd. Daar was al een rijstrook afgesloten. Inmiddels zijn dat er 2. De vertraging is opgelopen tot 3 kwartier. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tenslotte valt ook nog op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Voor Hoek van Holland 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud.
3: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Muziek voor jong en oud. Dit is Radio Amerika.
4: We were lovers for the first time. Running on the red lights. The middle finger was a peace sign. Yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we over-

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Er staan nog een paar opvallende files. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij Westervoort 4 kilometer en een kleine 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Ter hoogte van Zwolle Centrum is dat gebeurd. Daar was al een rijstrook afgesloten. Inmiddels zijn dat er 2. De vertraging is opgelopen tot 3 kwartier. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tenslotte valt ook nog op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Voor Hoek van Holland 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De reactie van Iran op een voorstel van Amerika om de oorlog te beëindigen is door president Trump stom genoemd. Daarnaast heeft hij het over een stuk afval dat hij niet helemaal gelezen heeft omdat hij zijn tijd niet wil verspillen. In de reactie eist Iran onder andere compensatie voor oorlogsschade en het uitblijven van nieuwe aanvallen. Ook wil het land dat Amerika de zeeblokkade beëindigt bij de Straat van Hormuz. Het staakt het vuren tussen de twee is volgens Trump nu ongelooflijk zwak. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, meert vanwege de aanhoudende harde wind aan in de haven van Granadilla op het Canarische eiland Tenerife. De havenautoriteit had het Spaanse ministerie van Volksgezondheid daarom verzocht en dat is goedgekeurd. Als de wind is gaan liggen, zal de Hondius naar Rotterdam varen, waar het schip gedesinfecteerd zal worden. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de Straat van Hormuz door Iran. Morgen overleggen de meer dan 40 landen van de Hormuz-coalitie wat ze kunnen doen om de zeestraat weer open te krijgen. Ook Nederland praat mee. Die coalitie wil overigens pas in actie komen als de oorlog gestopt is. Litouwen gaat het parlement vast toestemming vragen. Morgen laten waarschijnlijk meer landen weten wat ze kunnen bijdragen. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via Namens de Familie. Die organisatie helpt familieleden van tragische gebeurtenissen. Het meisje was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de halve marathon. Een paar kilometer voor de finish werd ze echter onwel en kon niet meer worden gered. De doodsoorzaak is nog onbekend. De familie bedankt iedereen voor hun steun en medeleven. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het Radio Nieuws.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende Klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende Klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het driedaagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. De prestigieuze ere zilveren Nipkow-schijf gaat naar het NOS Jeugdjournaal. De jury vindt dat het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen de oeuvreprijs verdient, omdat het al 45 jaar met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De zilveren Nipkow-schijf is de meest gezaghebbende televisieprijs van ons land en wordt jaarlijks toegekend. De ere Nipkow-schijf wordt niet ieder jaar uitgereikt. De reactie van Iran op een voorstel van Amerika om de oorlog te beëindigen is door president Trump stom genoemd. Daarnaast heeft hij het over een stuk afval dat hij niet helemaal gelezen heeft omdat hij zijn tijd niet wil verspillen. In de reactie eist Iran onder andere compensatie voor oorlogsschade en het uitblijven van nieuwe aanvallen. Ook wil het land dat Amerika de zeeblokkade beëindigt bij de straat van Hormuz. Het staakt het vuren tussen de twee is volgens Trump nu ongelooflijk zwak. Het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, meert vanwege de aanhoudende harde wind aan in de haven van Granadilla op het Canarische eiland Tenerife. De havenautoriteit had het Spaanse ministerie van Volksgezondheid daarom verzocht en dat is goedgekeurd. Als de wind is gaan liggen, zal de Hondius naar Rotterdam varen, waar het schip gedesinfecteerd zal worden. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het Radio Nieuws.

0: telt in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het 3-daagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. De prestigieuze ere zilveren Nipkow-schijf gaat naar het NOS Jeugdjournaal. De jury vindt dat het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen de oeuvreprijs verdient, omdat het al 45 jaar met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De zilveren Nipkow-schijf is de meest gezaghebbende televisieprijs van ons land en wordt jaarlijks toegekend. De ere Nipkow-schijf wordt niet ieder jaar uitgereikt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het 3-daagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het 3-daagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Break Top 3.
1: We maken tegenwoordig ook overal remixen van, hè? Ja, als je dit hoort.
0: Rotterdam, de muziek van de stad.
2: Tom's Lunch Break. Je lunch.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

do. Get down. And it goes a little something like this.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningen.